0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Je fluistert zachtjes in mijn oor. Maar ik heb jouw vraag.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Let me say the same.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda nu. First cross. I want to master right now.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvehout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: in Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: with you.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
3: God, tell me something. You can't

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Tempel en Waardenburg, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en knooppunt Empel 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Verderop richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 13 kilometer met 1 kwartier vertraging. En op de A27 richting Breda bij Geertruidenberg 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 14:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 14:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De meeste dagelijkse files veroorzaken 10 tot 15 minuten vertraging. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, een 30 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook een 30 minuten oponthoud tussen Breda en Dordrecht. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum, langzaam rijdend verkeer met daar ruim een 30 minuten oponthoud. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen knooppunt Sabina en de afrit Oud-Beijerland. Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 11 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moeten bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk op de wegen in het zuiden van het land. De langste files van dit moment die zijn voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard 10 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen langzaam rijden en stilstaan over 23 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Tijdelijk is daar één rijstrook dicht. De extra reistijd is nog een uur. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Ridderkerk 25 kilometer file met een half uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum. 20 kilometer file, daar is de vertraging 3 kwartier. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 12 kilometer met wel een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het erg druk op de weg. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham bij Waardenburg, 13 kilometer met een uur vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht, 21 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum, 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verder met de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met 1 kwartier oponthoud. En verder rijdt het verkeer langzaam op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Liesel en knooppunt Leenderheide. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moeten bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is erg druk verlopen. Toch hebben we het hoogtepunt inmiddels wel gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat het nog stil tussen Nederweert en knooppunt Klinkenheide, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen, 25 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en Gorkum, 16 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. Nog erg lang is de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met 1.5 uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer. Daar is het oponthoud 1.5 uur. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file. De extra reistijd is 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd, maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen, waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim driekwart vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Het origineel is natuurlijk van Pink Floyd. Dit was de versie van Eric Price en Floyd. En een Proper Education. Aan het begin van de donderdageditie van de Middag van Breda. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Met zometeen Unlocking the Chainsmokers. En Jungle. En dit is Stella Lefty. On a train.

Hallo in de Chainsmokers en Jungle in de middag van Breda. Ja, op 16 oktober, vrijdag 16 oktober, wordt weer gehouden de popronde Breda. Maar liefst 34 talentvolle acts en 41 optredens. En op 17 verschillende locaties vanaf 8:30 s'avonds kunnen bezoekers in het centrum van Belgium terecht voor een brede mix aan muziek. Van singer-songwriter tot rock tot rap. Onder de artiesten die optreden zijn onder meer Ja, Merle, Maite, Favour, Girlhead en Tessa Yoon en Cusco. En Breda nu zat er uitgebreid aandacht aan gaan besteden, maar dat hoor je wel tegen die tijd, denk ik. Goed, het vindt allemaal plaats dus vrijdag 16 oktober in het centrum van Breda. Dit is muziek van de Goo Goo Dolls, terug naar 1999 met Iris.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Esmee Denters. Ja, ze werd bekend natuurlijk door YouTube om nummers daar te maken. En toen kwam ze in contact met Justin Timberlake. En daar maakte ze ook dit nummer mee. Je hoorde Oude Hair en dat alles hier op Breda Nu in de middag van Breda. Zometeen tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda in de Breda Nu News Update vanaf de redactie van Breda Nu Radio. Voor die tijd nog Dua Lipa en Be The One. En dit is Avicii en Aloe Black. Dit is SOS.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 14:15 is het treinverkeer weer opgestart. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nederlandstalige muziek in de middag van Breda. Je hoorde Snelle en In Mijn Bloed. En na het belangrijkste nieuws uit Breda hoor je nog de Rolling Stones. Met die klassieker van hun uit de jaren 80. Je hoorde Harlem Shuffle. Zometeen hoor je Breda nu muziek van Alesso en Nate Smith. Met I Like It. En dit is Tikke met When I Get You Alone.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

luisteren toch hele fijne muziek. Eind jaren 80, begin jaren 90. Ze kwamen uit Australië. Wet, wet, wet. En je hoorde Love is All Around. En dit was een hit uit 1994. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zometeen zo rond 3 uur. Hier op Breda Nu. Maar voor die tijd nog deze hit van Bente. Wat heeft ze toch een fantastische single uit, hè? Je hoort nu Parachutes in de middag van Breda.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda nu. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten, zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Riding on a Train van de Pasadena's. Aan het begin van het tweede uur van de middag van Breda. Loods je door de laatste uren van je werkdag. Ook op deze donderdag, de 8e oktober. Nu met muziek van Bebe Rexha versus Faithless. Dit is New Religion.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Hij brengt de ene hit naar de andere hit uit. Je hoorde Teddy Swims in de middag van Breda. En Break Up and Reverse. En dan waren we nog Chesto en Zego en Preem met Jackie Chan. Zometeen tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving. Dat hoor je in de Breda Nu Nieuwsupdate. Vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Voor die tijd.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Toch alweer zo'n 11 jaar geleden dat Charlie Puth en Meghan Trainor deze plaat uitbrachten. Door de Marvin Gaye in de Melk van Breda hier op Breda nu. En vlak na het belangrijkste nieuws hoorde je ook nog de Rembrandts en I'll Be There For You. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Dit is nieuwe muziek van Nothing But Thieves.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Christa Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En de meeste vertraging heb je onder meer op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten is de vertraging. Op de A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg sta je een kwartier in de file bij Vrouwenpolder. Dat heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech die er staat. Op de A59 is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Roger Sanchez op deze donderdagmiddag met Another Chance. En dat als in de middag van Breda hier op Breda Nu. Laatste loodjes van de donderdagmiddag. Dat doe je natuurlijk met de muziek van Breda Nu Radio. Met zometeen Sam Veld en Far Away From Home.

upon you. Dean Lewis en Trust Me Make Handles in de middag van Breda hier op Breda Nu Radio. Zometeen is het tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk ook gewoon kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Voor de tijd nog Direct en Soldier aan. En dit is Armin van Buren en Conrad Sewell. Sex, Love and Water. Take it to-

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2:00 een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 20 minuten vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 1 kwartier. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breukel en Veghel Noord 13 kilometer langzaam rijden. A58 Tilburg-Eindhoven 1 kwartier vertraging tussen Moergestel en Oorschot. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Op de N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen tussen Burghaamsteden en Vrouwenpolder 6 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

19 en 20 juni volgend jaar, dan staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je hoorde Simply Red in de middag van Breda met Fake. Zometeen hoor je muziek van Cyril en Stumbling In. Dit is de nieuwe Raccoon op Breda nu, dicht bij het vuur.

Edwin Collins en A Girl Like You in de middag van Breda. Vanavond wordt je weer helemaal bijgepraat over het wel en wee van de Bredaanse voetbalclub NAC. En dat alles in NAC praat tussen 8 en 9. En dan is er ook nog tussen 10 en 11 uur het programma Groovin. Hier op Breda Nu Radio. Ik wens je nog een hele prettige donderdagavond. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag voor de afsluiting van de week. De middag van Breda, de vrijdag editie.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Een half uur vertraging tussen Knopend Vught en Waardenburg. 17 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging of meer zelfs tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer file. Er staat een kapotte auto bij Zwijndrecht. Veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Os. 20 minuten tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Kwartier op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Centrum-West en Ulfhout. 12 kilometer file. Een half uur op de N57 Brouwersdam richting Middelburg bij Kampenland door een kapotte vrachtwagen. 8 kilometer file. De vraag is echt wel een half uur. En 267 Drunen richting Andel bij de wijk en Aalburg. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Drukke avondspits op de A2 Eindhoven richting Utrecht ook. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een 20 minuten vertraging. Eindhoven richting Utrecht op de A2. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg. 19 kilometer file, een 30 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Een 15 minuten vertraging nu tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 16 kilometer file. 15 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oosten en Knooppunt Bankhoef, 9 kilometer. 20 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Babel, 11 kilometer file. Er staat een file met 20 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbach tussen Knooppunt Ewijk en Kuik. Door een ongeluk is de N273 Maaseik richting Venlo dicht tussen Kessel en Baarlo.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: miles on it. Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten is de vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam nog 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem een kwartier tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En een kwartier op de N629 Dongen richting Oosterhout tussen Kaatsheuvel en Oosterhout. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie.

0: strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra 9 kilometer file. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra 9 kilometer file. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveld van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.

0: bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
2: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu.

0: Zo. Nou, ik ben op stemming.
1: En ja.
0: Ah, het klinkt goed. Ik in het verre Oosterhout.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ik heb altijd met jou in de auto. Ah, welkom trouwens bij Nakpraat. Daar zijn we weer iedere donderdagavond om 8 uur. Maar ik heb in de auto bij jou altijd een beetje zo naar Oosterhout rijden. Van,
1: ja.
0: Jij moet er nog steeds aan wennen,
1: ik
0: hè?
1: Ik moet er enorm aan wennen, ja. Maar ik ben nogal verknocht aan Breda. Dus
0: ja, we zijn ook wel Breda nu. Maar we zitten iets verder weg.
1: Het valt mee aan de Breda's weg. We zijn geen Breda nu meer.
0: Nee, officieel nog wel.
2: Ja, nog wel.
0: Ja, oh. Dan worden we even overgangen.
1: Oh, overgang.
0: We zitten in de overgang.
2: We zitten in de transitie. We gaan een steeds hoger stemmetje krijgen ook.
0: Oh ja.
2: We krijgen steeds meer aanrijdingen en zo.
1: Mag de naam al verklappen hoor, of niet?
2: Geen parkeren.
0: Volgens mij is het wel openbaar.
2: Weet ik eigenlijk niet.
0: Er hangen allemaal op banners en zo. Dus ja,
1: dat mogen wij het al zeggen?
2: Maar die hangen niet in beeld. Ik weet niet of we dat gaan doen.
0: Mogen we het niet officieel doen.
1: Mogen we het nog niet zeggen?
0: Nee, we gaan het even nog niet.
1: Wat zou het toch zijn, zeg?
0: Je mag meedoen, maar het is een prijsvraag. Doen we nou spontaan een prijs? Vraag, ja. Kun je dan indienen? Dus gewoon via Breda Nu Nakpraat, via de Twitter of zo, dat kan. Of via de RAD. Dat kun je allemaal lekker indienen. En dan wat voor de naam van de nieuwe streekomroep?
2: Een streekomroep, hè?
0: Het is een streekomroep. Wat een streker.
1: Ja, inderdaad. Dit is ook jouw streek.
2: De Vos.
1: Ja. De Vos. Jou erbij.
0: Henk Vos, zeg maar.
1: Wie stuurt ze allemaal in het bos?
0: Henkie Vos.
2: Wie was het?
0: 3 goals in Heerenveen ooit.
1: Ja,
0: of 2.
1: En bij de mooiste goal, of nou ja, de mooiste aanleiding was uit bij Utrecht. Dat hij in de spits stond. En toen kwam er de Utrecht dacht van, we halen een verdediger eruit.
0: Ja.
1: En we zetten een andere verdediger erin. Die stonden 2 minuten in het veld. En er komt een diepe bal van achteren. En je ziet die 2 verdedigers, die kijken allebei naar die bal. En die botsen tegen elkaar aan. En Henk Vos die krijgt al een enorme smile op zijn gezicht.
0: Of ze toch grote bek, zeg maar.
1: Dat redden ze niet.
0: Nee.
1: Inderdaad, die 2 verdedigers vallen om. En Henk Vos die loopt naar de goal en die scoort zo.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt geweldig.
0: Hij heeft eigenlijk de Kolbenak gespeeld, hè?
1: Ja.
0: Henk Vos.
1: Ja, ja.
0: Hij was
1: wel
0: een character, hè?
1: En hij heeft op de kaart gestaan, de seizoenkaart bij RBC, hè?
2: Ja, ging hij naar NAC.
1: En toen naar NAC gaan,
0: toen ging hij naar NAC. Oh, daar stond hij al op, hè? Oh, hij stond al op die kaart.
1: Die Roosendaalers waren allemaal kwaad, jongen. Niet normaal.
0: Ik zag gisteren de RBC-bus dan NAC rijden.
1: Ja, die zag ik staan op P5.
0: Oh, die hebben waarschijnlijk tegen de jeugd iets lopen te fietsen of zo? Of hebben ze ook geoefend?
1: Nee. Er was gisteren een oefening van de Breda'se politie.
0: Ah, was zo'n rellen?
1: Ja, nagespeeld.
0: Maar door RBC-voetballers
1: dan? Nee, ja, gewoon door een berg studenten.
0: Oh.
1: En ze gingen oefenen het vak ontruimen.
0: Ah.
1: Want ja, dat komt elke week voor.
0: Maar waarom die RBC-bus dan? Dat begrijp ik niet.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Maar het uitvak ontruimen?
1: Nee, het vak G.
0: Oh, echt?
1: Ja, goed. Ja. Dat
0: was al een voorbereiding voor...
1: voorbereiding voor wat? Dat weet ik ook niet.
0: Nee, mogen niet.
1: Want de politie komt namelijk bijna nooit meer in het vak.
0: Nee, dat is wel heel lang geleden.
1: Dat is wel heel Leon, dat is wel lang geleden.
0: Ik weet het echt niet meer.
2: Ja, dat doen ze volgens mij 1 keer per jaar of zo, toch? Of niet?
1: Ja, nee. Dat maar in een vak in het echt, hè? En dan gaan ze oefenen en dan moeten al die mensen... Moeten al die studenten roepen dan hi-ha homo?
0: Tegen een politieman.
2: En dan sponsor gooien en zo.
0: Piepa, politiepet.
1: Ze kregen ook allemaal een helmpje op.
0: Wie?
1: Ja, die studenten.
0: Ook wel een helm op.
1: Een blauwe helmpje op.
0: Waarom? Ja. Want de politie heeft ook een helm op.
2: Ja, die slaan wel eens terug.
1: Ja, maar die slaan wel eens met zo'n knuppel.
0: Oh, dan moet je wel iets op.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dan gaan we morgen allemaal helm op.
1: Ik ga morgen ook met een helm op zitten.
0: Kunnen en mee binnen, maakt niet uit. Nee, maar ik weet ooit een keer... Dat is echt lang geleden. Dat de politie binnen in het stadion kwam bij een uitwedstrijd in Haarlem.
1: Oh.
0: Maar dat is ook heel lang geleden.
1: Haarlem.
0: Die kwamen zelfs met paarden binnen op de tribune.
2: Ben ik voor het laatst in het jaar 2000 geweest.
0: Nou, dat was volgens mij net daarvoor of zo.
1: Sterker nog, ik ben regelmatig bij Haarlem geweest, maar ik heb nooit in het uitvak gezeten.
0: Nee, ik ook nooit daar.
1: Altijd op de eretribune.
0: Ja, ik ook. Altijd. Ik kon kaart kopen.
1: Ja, daar komt het nog gewoon. En dan kon je gewoon naar de kassa. Dan kon je gewoon kaart kopen. Als uitsupporter zijn.
0: Ja, nee, geen probleem.
1: Dat ging nog gewoon.
0: Ja, dat was ook geen probleem daar.
1: Paarden op de tribune heb ik ooit meegemaakt bij AZ.
2: Okay.
1: Dat was niet leuk.
0: Bij de oude
1: Alkmaar Hout.
0: Ja.
1: Paarden en honden. Dat is, in het uitvak, dat is geen pretje.
0: Ja. Paard in het uitvak?
1: Ja, paard in het uitvak en honden in het uitvak.
2: Dat zou je bij Twente verwachten, een paard op het vak.
1: Ja. Een Twentse Ros.
0: Toch staan, daar is hij om de hoek, man.
1: Ja.
0: Nou, we zijn alweer klaar met de tune. Welkom bij Nakpraat. We zijn er toch maar weer vers van de kakelverse. We hebben ook inderdaad een kakelvers draaiboek.
1: Ja.
0: Gemaakt door Leon, gelezen door Marcel.
1: Ja. We gaan terug kijken naar de wedstrijd Vitesse-NAC van afgelopen zaterdag. Die eindigde in 2-2. We hebben wat gekocht.
0: Ja?
1: Ja, een Weiland.
0: Oh?
1: Met wat lijnen erop en een paar doelen en zo. Ah, nee. Dat hebben we gekocht.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, slimme investering.
1: Ja,
2: dat wil iedereen
1: dat is,
2: hebben, toch?
1: Dat is nog maar de vraag. Maar dan gaan we straks over.
0: Oh ja, maar jij bent econoom, Marcel, dus jij weet hoe het allemaal zit.
1: Ja, als je, ja, je kunt het emotioneel bekijken en economisch bekijken.
0: Oh.
1: Maar goed.
0: Okay.
1: We hebben een grabbelton. En we gaan natuurlijk vooruitkijken naar de absolute kraker van morgenavond.
0: Ja.
1: Ja. Die van morgenavond, de zeer belangrijke wedstrijd
0: wel,
1: tussen
0: ja.
1: NAC en MVV.
0: Ja.
1: Dat was vroeger altijd een topper, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, want de MVV heeft heel lang goed meegedaan in het in betaalde voetbal. En in,
0: ook in de Eredivisie.
1: Ja, ook in de Eredivisie lang. En in ook de afdeling Zuid.
2: Die staat volgens mij nog best hoog op de betaald voetbal eeuwige ranglijst of zo, hè?
1: Ja, ik vind dat een beetje een slapende reus,
0: ja.
1: MVV.
0: Ja. MVV is wel een slapende reus, ja.
1: Ja,
0: dat vind ik. Is toch wel in Maastricht wel echt een club.
1: Ja.
0: En die hebben door de FC Limburg geleuterd. Daar wilden ze niets van weten.
1: Nee, daar willen ze helemaal niks van weten.
0: Niks van weten van de met de koepel samen.
1: Die Maastrichtenaren die hebben iets wat een beetje, hè, op Breda lijkt.
0: Ja,
1: die zijn heel trots op hun stad.
0: Ja, trots op hun stad. Een beetje cachet,
1: chauvinistisch.
0: Ja, historisch mooi. Ja, en al die stomme mijnwerkers. Dat
1: en zij hebben, ja, inderdaad, daar moeten ze niks van hebben, hè. Inderdaad, stomme wijnmerkers, die mensen van Roda.
0: Domme koempels.
1: Ja, inderdaad, ga onder de grond zitten, man.
0: Dat is een molle.
1: Nee, maar die mensen zijn echt trots op de stad.
0: Zeker.
1: Die stad heeft ook een mooie geschiedenis.
0: Ja.
1: Die stad heeft een mooie geschiedenis. Dus het heeft een heel klein beetje overeen met Breda. Breda is natuurlijk
0: veel
1: mooier.
0: Veel mooier.
1: Ja, nee.
0: Ja, oké, okay, het Vrijthof. Ik ben er wel eens geweest. Ook bij er was ook weer een uitwedstrijd bij MVV. Ja. Lang geleden ook. Kon je gewoon een lekker terrasje op het Vrijthof. Lekker in de zon. Daarna naar die wedstrijd.
1: Het Onze Lieve Vrouw.
2: Toen allemaal ook wedijver als een van de oudste steden van Nederland. Hè?
1: Ja, samen met Dordrecht, Nijmegen.
2: Ja, nou ja, daar gaat het niet over stadsrechten. Maar echt als nederzetting zijn.
0: Dus Nijmegen en Maastricht.
2: Ja, Nijmegen, Heerlen. Gaat ook
0: Heerlen?
1: Dat is een mallegat.
2: Romeinse tijdachtige situatie. Ja. Net als Maastricht en Nijmegen. Ja.
1: Heerlen ook, hè?
2: Ja, doe dat maar eens op googelen.
1: Oh.
0: Nou, Breda is ook oud, hè?
1: Heerlen.
0: Niet zo
2: niet
0: oud.
2: Herl, maar
1: nee,
2: Heerlen.
1: Nee, niet zo oud.
2: Geen Kruisland.
0: Oh, een paar boeren.
1: Geen Erik Helmond. Ja, want Herl valt tegenwoordig onder onze streekomroep, hè?
2: Ja, hallo. Ja.
1: Dat
0: welkom.
1: Dat zijn vrienden van ons, hè?
2: Zit daar bij de Markiezaalt? Of zit over bij de Heerlijkheid? Of bij de Markiezaalt? Ja. Op het randgebied.
0: Heerlijkheid?
2: Ja, hey, ja de, daarover...
0: die mag je wel allemaal noemen.
2: Ja, ik zeg niet waar het vandaan komt.
0: Nee. Nou dus.
2: Ja.
0: En waar waren we nou? Want ik ben
2: oude steden, Maastricht.
1: Oh, ja.
2: Ja. Mooie stad.
1: Ja, ja klopt. Ja. Die krijgen we dus vrijdag op bezoek.
2: Ja, dat is morgen.
0: Dat is vandaag.
1: Die irritante trainer.
2: Andries Jonker.
0: Oh, zit hij bij? Nee.
1: Die man is irritant, zeg.
2: Die was, ik heb de Noefkast heb ik geluisterd. Dan kwam hij ook aan de telefoon.
1: Oh,
2: maar
1: nee.
2: Die denkt volgens mij ook gewoon dat hij Johan Cruijff is of zo.
1: Die denkt dat hij het voetbal
2: maar die praat er gewoon zo. Die praat er gewoon zo. En ook met dat slisje zo. Weet je wel, na elke zin. Elke keer. Zo praat
0: hij. Hij is gewoon Johan Cruijff.
2: Ja, hij is gewoon.
0: Hij denkt dat is gewoon een reïncarnatie.
2: Johan Junior.
0: Ja. Nee, dat is Jordi.
1: Die denkt echt dat hij het heeft uitgevonden. Hè? Die denkt dat echt.
0: Ja, maar die is te serieus.
2: Maar dat is, dat is ook heel erg Amsterdams. Die denken dat ze het uitvinden hebben uitgevonden.
1: Ja.
2: Die hebben alles uitgevonden.
0: Ze hebben de wereld uitgevonden.
1: Oh.
0: Goed.
1: Ja. Dat denken ze dan in Amsterdam. Maar dat was in de jaren 20 wel anders.
2: Ja.
1: Want toen hadden wij, toen was, ja, ik geloof het toen
0: ja, 20 van de vorige eeuw.
1: Ja, 20 van de vorige eeuw. Oh, sorry, van de vorige
0: eeuw. Ja, je moet wel even secuur zijn, Marcel.
1: Klopt, volledig mee eens. Maar toen was Breda eigenlijk, toen was Breda gewoon de voetbalhoofdstad van Nederland.
0: Ja.
1: Met een aantal clubs op het hoogste niveau, hè. Het zesde, Bredania, NAC, en ik vind er nog één.
0: Niet ook, of niet?
1: Nee,
0: bestond
1: Bredania...
0: Ja,
1: Velocitas.
2: Ja, Velocitas.
1: We hadden gewoon vier clubs op het hoogste niveau. Hè. Dat heeft Amsterdam nooit gehad. Hè.
0: Amsterdam. We mogen trouwens wel naar Amsterdam hè, binnenkort. Hè. Naar Jos.
1: Ja. Dat
0: is Watergraaf. Dat is wel leuk.
1: Ja.
2: Hey, de Nits is ook wel leuk.
0: Die
2: moeten we eigenlijk ook
0: die hebben die week toevoegen. Die gaan we een keer doen.
1: Ja.
0: Nou, dat doen we dan wel als we daar gewonnen hebben. Dan doen we het in november. Want dan zijn we dan net klaar. En dan kunnen we dat draaien.
2: Ja.
0: Anders doen we het niet.
2: Oh, ja, dat kunnen we doen. Ik heb wel een paar mooie platjes van.
0: Maar volgens mij
2: kunnen wij wel...
0: Die draaien we dan wel.
1: Ja, maar we zijn al van... Karel Hoefjes af, dus het bekersyndroom zijn we kwijt.
0: Je denkt dat we nou wel gewoon winnen van
1: de amateurs? Ik denk dat we nu gewoon gaan winnen.
2: Ik ben al wat aan het inplannen, ja.
0: Ja, maar ja, ik denk dat ik er veel mensen mee willen.
1: Ik zit al in boven de Noordpool zit ik al.
0: Zit je nou al daar?
2: Ja, ik ben al volgens de bouwplanning van de Rad van Elf, onze carnavalstak van Fanzine de Rad, ben ik al de planning aan het maken tot aan carnaval. En ik ben er al een paar dagen tussenuit. Oh ja, dan is het kwartfinale, achtste. Oeh, daar komt
0: heb je nou allemaal ingepland? Dat
2: ben ik nou allemaal aan het doen, ja.
1: Ja.
0: Je hebt gewoon heel schema al ingepland maar van
1: zo,
0: vrijhouden.
1: Ja, zo hoort dat ook, hè? Ja. Ik ben al in Valencia en zo. Daar zit
0: ben je nou allemaal aan het inplannen?
1: Ja, we loting, kunnen alle mogelijke tegenstanders
0: zien. Novosibirsk.
1: Ja, dat is de tegenstanders. Ja, kunnen we allemaal krijgen, hè?
2: Dynamo Vladivostok.
1: Inderdaad.
2: Die wil ik ook nog wel een keertje afvinken.
1: Reykjavik wil ik ook wel een keer naartoe.
0: Ja, ik ben helaas niet mee naar Armenië geweest destijds. Maar
1: nee,
0: ja.
1: Ik ook niet, want ik moest werken.
0: Dus je moest werken. Nou, dat is een slap excuus, zeg. Om mee te gaan naar Armenië.
1: Flauw, zeg.
0: En ik ken een paar mensen van die daar dan wel waren. Maar dat is wel bijzonder. Daarna mochten we naar Warschau. Was ook heel erg leuk, trouwens.
1: En daarna naar Villarreal.
0: Ja,
1: dat was
0: ook
1: wel
0: heel erg leuk. Met de paella. We hadden paella in die kelder.
1: In die kelder, met die deur van 21.
0: Daar kon je bijna niet binnen. Ja, kon helemaal niet binnen.
1: Nee, ik moest op mijn knieën naar binnen.
0: Weet je nog, op dat plein daar was die kelder. Ik kom daar binnen. Het was al buiten 35 graden. Ik kom daar binnen nou. Mijn maat Kees Jan, god hebben zijn ziel trouwens. Hij is overleden 10 jaar geleden al. Maar die ging naar binnen. Nou, die was gewoon. Die bleef onverstoorbaar daar beneden. Het was daar 50 graden.
1: Ja.
0: Ik ga even naar buiten. En hij stond rustig. Er staan allemaal te roeren, die dames in de spelen. Maar ze gaat spelen, ja? We kregen toen allemaal eten.
1: Klopt.
0: Dat was echt een mooi tripje. Maar was ook niet het verhaal met Mommers die zijn broek liet zakken? Was ook toen, hè?
1: Was dat toen?
2: Ja, dat was zo. Dat ging een stikje
0: op. Die andere liet zijn broek zakken.
2: Nee,
0: onze
2: rottemaat Bolle. Die had de stickercompetitie van Café het Paviljoentje gewonnen daarmee. Grandioos. Die heeft de hele avond gehad gezopen.
1: Ja.
0: Oh, wat een tripjes. We verloren wel, maar goed.
1: Ja, een nipt.
0: Met 5-1 of zo.
1: 6-1.
0: Nou, is het 6-1.
2: Okay. Er is nog nooit zo hard gejogen gehad om een
1: wil
2: penalty.
1: Wil ik net vertellen.
2: Dat was de 6-1. Ik ken wel jongens die zaten buiten dat plein. Hè, op dat plein buiten het stadion. Die kwamen boven, of die hadden geen kaart of wel een kaart. Die kwamen boven, hey, kunnen geen bier krijgen. Die, zijn we er, hè, die hebben 1100 kilometer gereisd om naar die wedstrijd te komen. Maar die kwamen
0: niet binnen.
2: In het uitvak dat er geen bier was. Ja, dan ga ik naar beneden. Dan ga ik krat lauwe bier drinken in een kroegje daar aan dat plein. Onderaan het stadion. En die hebben dan 6 keer het gejuich van een doelpunt van Villarreal aangehoord. En die hoorden in één keer een heel ander soort gejuich.
0: Heel anders.
2: En vooral ook harder.
0: Veel harder.
2: Uit een andere. Volgens mij hebben we gescoord. Wat is hier aan de hand?
1: Nee, die Spanjaarden begrepen daar ook helemaal niks van.
0: Niks.
1: Je snapt,
0: maar dat vond ik sowieso een hele rare beleving in dat stadion.
1: Jullie staan met 6-0 achter. Je scoort 6-1 en je gaat alsof je de wereldbeker hebt gewonnen. het ging helemaal nergens. Het was volgens mij een doelpunt van Edwin de Graaf. Want die was Europees... Topscorer met 2 doelpunten.
2: Dat is die nog steeds nou toch, hè?
1: Ja. Sindsdien.
0: Was het super saaie spits.
1: Hebben wij officieel geen Europees
2: meer. Nee, daarvoor was het Jacques Vissers volgens mij.
0: Dat
2: was de voorloper van Edwin de Graaf als Europees topscorer. Ja, was Jacques Vissers. Ja.
0: Maar het was wel echt een mooi tripje. En wel ook een man in het uitvak die de netten inklom.
1: Ja.
0: Nou heb ik zelf
1: Spider-Man. Ook
0: Spider-Man,
1: de
0: Spider-Man inderdaad. Ja. Nou, die klom, ik denk die gaat dat je valt, jongens.
1: Ja, op zijn blote voeten, hè? Want die heeft nog de Spaanse pers gehaald.
2: Ja, zeker.
1: Ja, met foto's. Er stonden allemaal foto's in. En dan hing hij daar bovenin die netten. En de uitvak was hoog, hè?
2: Nou ja, de politie, of de Guardia Civil, die was bijna het vak ingekomen om die jongen eruit te halen.
1: Ja,
2: dat was echt...
0: Ook echt
2: voor de veiligheid
0: en
2: alles.
1: Ik weet nog wel dat de weg naar boven nog een vrij lange tocht was.
0: Het was best wel hoog, hè?
1: Ja, dat was vrij hoog. En toen kwamen we boven en toen was Frank Maas heel boos.
0: Ja, want was hij boos?
1: Want er was geen bier. En dat ga ik nu even melden. Hup, al die trappen naar beneden toe.
2: Had er nog iemand de politiepet afgepakt? Die lag daar zo op de bar.
1: Oh, dat weet ik al niet.
2: Ik denk dat Joris was of zo.
1: Oh, dat kan maar.
2: Die vond het wel leuk. Ik vind het eigenlijk politiepet. Die had toevallig een politieagent daar eventjes 3 seconden neergelegd.
0: Dit programma...
2: Even op zijn Nederlands eventjes opdoen.
0: Ja, de uitzending is nou al leuk.
2: Dat vonden ze niet zo leuk.
0: Nee, vonden ze niet leuk.
2: Die Nederlandse gastvrijheid, die kennen ze dan niet.
1: Nee, die Guardia Civil is wel humor.
2: Ja, die staan niet voor de lol.
0: Maar wat jij zei over dat juichen van ons vak. Ik kan me ook herinneren dat de Spanjaarden zelf... Ja, die waren heel... Het was wel redelijk gevuld, stadion.
1: Ja.
0: Kwam heel laat binnen allemaal. Maar heel, en dan klappen ze 2 keer en ze zat alweer.
2: Ja, die liepen niet echt helemaal warm voor
1: ons. Terwijl, nee, voor hun was het een... Ja,
0: tussendoor.
1: Een
2: opwarmertje voor de Europa League. Hè. We waren allemaal een beetje... Ik weet wel dat ik wil niet zeggen dat ik heel blij was dat NAC verloren had. Nee. Maar als we nog een vierde ronde hadden moeten gaan... was ik bang geweest. Want ik had geen geld meer voor een vierde reis. Ik had al... Armenië was ik al naartoe geweest. Polen was ik geweest. Dit was ook geen goede. vier trip naar Villarreal in Valencia. Ja,
0: dat, nou, ik was mee naar Trondheim het jaar daarvoor. Hè. Ja. Dat was, in één weekend heb ik meer opgemaakt dan Bologna en Villarreal samen. Hè.
2: Precies.
1: We hadden ook maar bij, was de vijfde ronde, Leon. Want de eerste ronde waren we vrij.
2: Oh, oké. Okay. Oh.
0: Ja. Welke was de vijfde ronde?
2: Waren wij toen al speciaal? Toen.
1: De Villarreal was de vijfde. De vijfde? De tweede was Ganses Acapan. De derde Polonia was zo. En de vierde was Villarreal.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Ah, okay. Ja. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Waren wij vrij. Waarom?
1: Ja, dus ga ik nu even ruzie maken.
0: Oei. Met wie?
1: Ja, met iedereen die uit Spanje komt. Oh. Villarreal was het Etten-Leur van Spanje.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was echt...
0: Zo'n bijwaarde van Valencia.
1: Jongens, hè. Wij dachten, wij verbleven in Valencia. We dachten van, we nemen de trein.
2: Echt gewaarschuwd, ja.
1: Ja.
2: Doe dit niet. Ga niet naar Villarreal.
1: Ga niet naar dat station. Daar ging helemaal nergens over. Gewoon een perron van één...
2: Stappen uit in een weiland. Of zo.
1: Ja, de breedte van één stoeptegel. Daar moest je dan overheen lopen zo. Ja, dat ging helemaal nergens over. Vandaar het Etten-Leur.
0: En ik zat dus wel in een hotel in Villarreal.
1: Ja,
0: dan gingen we naar de bar naar de wedstrijd. Maar de meesten gingen naar Valencia.
1: Ja, Valencia. Want daar verbleven wij. Daar hebben wij overigens nog de stille Polonaise geïntroduceerd.
0: De stille Polonaise.
1: Ja, die is daar geïntroduceerd.
2: Maar durf jij trouwens nog wel de straat op intussen? Of, want jij hebt nou je hebt al ruzie met Bavel nou. Heel Bavel.
0: Etten-Leur.
2: Dat is nog iets groter. Hè? Wil je nog iets over Oosterhout zijn?
1: Ja, Oosterhout heb ik al gedaan. Hè?
0: Jezus. Ja, kijk uit in Oosterhout.
1: Ja.
2: Begin dan ga je veilig thuis zo meteen. Hoor.
0: Ja, taxi. Ja.
1: Oosterhout, die mensen komen allemaal van de Vurra. Ja. Dus, de familie Knok. Hallo. De familie Knok, hè? De familie Jasper. Ja.
0: Eerst eten.
1: Dat klopt. Ja, eerst eten. Ja, dat is met die spoor.
2: Alleen de spoorlijn. De straat is niet meer wat het is.
1: God was zwemmen toch weer.
0: Goh, jongens, we gaan even
1: 20 minuten. Ja, ik wil iets zeggen over de wedstrijd.
0: Ja, daar zijn we wel aan toe. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Nou, vertel. Heb je een mening?
1: Ja, daar heb ik uiteraard een mening over. Nou, de wedstrijd begon... laat ik eerst even front even een veer in een reet
2: steken. Ja, doe dat. Even uitgebreid stilstaan.
1: Ja, dat was echt leuk.
2: Ja.
1: Ik heb, ondanks het feit dat wij te laat waren... heb ik wat foto's en beelden gezien. Maar dat doekje zag er echt heel goed uit.
2: Ja, dat was maximale afmeting van het uitvak.
0: Dat was opgemeten.
2: 31 meter bij 25 meter... dat is zeg maar zo hoog dat het eigenlijk niet van de B-side nog een tweede keer af kan. Want dan ligt het over de doel van Verrips. Ja? Dat is trouwens wel een goed idee. Laten we dat doek gewoon liggen, heel de wedstrijd.
0: Van over
2: Verrips heen. Maar Front is daar steeds actiever en actiever in. En,
1: ja, die doeken worden steeds mooier.
2: Die worden steeds mooier. De loco's, wij doen natuurlijk met handen spandienst ook wel mee. Maar dan gaat het meer over facilitair en financieel alles mogelijk maken. Het onderkomen, maar het echt daadwerkelijk vervaardigen, het ontwerp en het uitvoeren en het verder organiseren van de manschappen. Nou, die mag wel echt wel op konto van een groot deel van de jongens van Front. Ja, dat is gewoon echt een pareltje. Ik zei het een paar weken geleden al, we zien daar echt mooie pareltjes tevoorschijn komen in echt de uitvakken nu met name. Dat ik een paar weken geleden al zei naar Os van, joh, hey, ik heb hem wel eens een paar mega doekjes met de brille loco's gemaakt. Maar dit is deze wel echt, het niveau wat wij aan het maken waren. Echt wel aan het ontstijgen.
0: Kan aan de muren.
2: Echt fantastisch.
0: Als die past.
2: Er worden echt hele mooie technieken tijdens het uitvoeren voor gebruikt. Dat we niet meer hoeven te rasteren en dat soort dingen. En dat werkt perfect. En die jongens worden ook steeds vaardiger.
1: Ja.
2: En ik vind dat fantastisch om te zien, Kenny. Ja, ik heb ook wel een beetje meegeholpen nog. En ik ga nou niet heel veel credits pakken. Zeker niet. Als je zo naar dat ontwerp kijkt. Of naar de vlag kijkt, naar het resultaat. En je ziet dat witte busje onderin.
1: Ja,
2: dat heb ik wit mogen spuiten.
1: Zo, wauw.
2: Op een wit doek. Ik heb dan nog witter mogen spuiten. Dus ik was apentrots. Kijk, dat is mijn witte busje. Ja, wat al wit was.
0: Ja, ja, ja. Net zo wit als mijn tanden.
2: Ja, maar om aan te geven. Dat is zo gedeeld. Dat is zoveel aandacht voor dat doek. Dat zelfs op een wit doek moet iets wits. Moet nog witter. Moet het echt heel erg wit zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus gaan we dat wit spuiten. Er zitten echt gewoon drie verschillende soorten wit in of zo.
0: Wit,
2: super allerwitst. Maar dat is zoveel detail, dat is
1: nou
2: echt waanzinnig.
1: Nou, we het toch over het uitvak hebben. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat het zingen in het uitvak, dat veel te snel gaat. Dat mag wel wat langzamer. Ja. Niet die liedjes allemaal afraffelen. Zing eens wat langzaam.
0: Ja, maar dat is de tegenwoordige jeugd, Marcel. Ja,
1: niks mee te maken. Je bent bij NAC en zing dan maar goed.
2: Ja.
1: Dat is één opmerking. Tweede opmerking. Er wordt veel te veel anti gezongen. Anti-Vitesse. Dat kan een keer gebeuren, maar niet driekwart van de liedjes dat die allemaal anti-Vitesse liedjes zijn. Je bent toch een NAC-supporter, dus je wilt toch NAC steunen?
2: Ja, ik had ze maar zat liggen.
1: Ja, nou, dus bij deze een oproep. Die helpt niet, dat weet ik ook wel.
2: Ja, nou ja, goed. Ja, mensen slaan er sneller aan op iets anti-liedje. Dan doen de mensen denk ik wel massaal mee.
1: En, ja, maar dat is raar, hè?
2: Ja.
1: Dat is raar.
2: Dat is opmerkelijk. Ja, dat is opmerkelijk.
1: Dus zing wat langzamer en zing minder anti-liedjes.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat lijkt mij, dat is heel goed wat jij zegt.
1: Dan kunnen we nu naar de wedstrijd.
0: Nu gaan we om
2: nou,
0: twee minuten over.
1: Ja, wacht even, Leon
2: nog
1: iets.
2: Want we zijn nou aan dat doek. Want het is eigenlijk na de wedstrijd had ik die gedaan. Maar het is wel tijdschronologisch is logisch dat we dat over dat doek hebben. Want de Brede Logos en Front die zijn deze week vandaag de collecte gestart. En dat is een hele belangrijke collecte. Want als je ziet wat er allemaal de afgelopen tijd is gemaakt. En wat nog in de pijplijn zit voor de volgende wedstrijden aan acties. Ja, de bonen van de geldput die begint daardoor wel aardig op te raken. En willen wij nog meer van dit soort fantastische pareltjes zien, zoals we nou ook in het uitvak bij Vitesse hebben gezien. En, maar ook voornamelijk ook echt acties in het stadion zelf natuurlijk, in de, van het Rad van het stadion zelf. Maak dan alsjeblieft een donatie naar de tikkie, het betaalverzoekje wat nu in de socials rondgaat en ook op de WhatsApp en de socials staat. Doe daar alsjeblieft een donatie op en zorg ervoor dat de Brede Loco's en de Front jongens daar dit prachtige werk kunnen blijven voortzetten.
1: Ja, kortom, wij willen jouw geld.
2: Ja. Ja.
1: Al jouw geld.
0: Even voor mij, ik ben ouderwets. Kun je ook bij het stadion ook nog wat doen morgen of iets?
1: Ja, gaan ze
0: zijn ze ook nog rond bij dingen?
2: Daar hangen diverse QR-codes.
0: Ah, dat bedoel ik, ja.
2: En, want we moeten het modern doen. Want we merken de afgelopen jaren dat het aantal fysieke donaties, zeg maar.
0: Collectebus, jammer.
2: Het papierenwerk en het muntenwerk. Dat neemt men niet zo snel meer mee naar het stadion. En een tikkie is zo gedaan.
1: Ja. Dat is eigenlijk wel jammer, want ik vond het collecteren altijd wel leuk.
2: Ja, lekker rammelen met die bus.
1: Rammelen met de bus en de gekke dingen die je ophaalt.
2: En de gekke dingen, maar ook vooral het contact met de mensen. Ja. Dat ze ook zien van, wie zijn toch allemaal die jongens en meiden die achter die prachtige acties zitten. En dat is altijd wel leuk om zo op die manier ook contact te maken. Hè. Misschien ook te recruteren en vragen te beantwoorden hoe dingen gemaakt worden. Hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe kan ik je fysiek helpen? Kan ik je eens een keertje mee helpen in die met het ophangen van spandoeken, het maken van spandoeken, het helpen met acties, als er bijvoorbeeld shooters worden afgeknald of er worden andere dingen op de tribunes worden voorbereid, kan ik daar mee helpen, megadoeken mee helpen, daar gaan we je allemaal al in meenemen, dus dat soort dingen konden we altijd met die collector altijd beantwoorden, maar dat kan tegenwoordig ook digitaal, hoor. We zijn ook op de socials front en Brede Loco's te benaderen, doe dat ook op die manier vooral,
1: ja.
2: Dus en dan kan zeggen dat werkt ook op die manier, want daar komen nog steeds hele mooie dingen uit voort.
0: Ja, daarom. Dan zat mensen die daar ook de weg vinden. Ja. Het hoeft niet allemaal meteen meer face-to-face altijd.
2: Ja, precies.
0: Dat gaat op deze manier ook tegenwoordig. Ja, wij zijn ouderwets en Marcel, dus...
1: Ja, vooral ik.
0: Vooral jij.
1: Ja, ik ben er niet, niet zo goed in. Hè? Ik kom morgen gewoon met een tientje aanzetten.
0: Dan doe je waar is de collectebus?
1: Ja.
0: Die hebben we niet meer.
1: Nee. Maar we gaan het nu toch wel een keer over de wedstrijd hebben.
0: Ja, ja nou
2: jee,
0: wel.
2: Jee, voetbal. Hey,
0: ja. 15 minuten verder.
1: Zo.
0: De wedstrijd.
1: Rick Kruis die begon voor de derde achtereenvolgende keer in dezelfde opstelling.
2: Ja.
1: Hey, dan doe je het gewoon goed.
0: Maar
1: dat
0: is echt al heel lang geleden, want dat hoef ik nooit.
2: Januari 2025 was de laatste keer.
1: Hier, dat durf ik.
2: Ja?
1: Dat bedoel ik.
2: Drie keer achter elkaar.
1: Dat doet hij echt goed. Hij probeert wat vastigheden te creëren, wat vaste patronen erin te krijgen.
2: Maar we hadden het er ook wel in de auto over. Veel keuze had hij ook niet, hè? Rick Kruis. Wat hij nou.
1: Nee.
2: Het enige wat hij een beetje deugdelijk op de bank had zitten, dat was Missouri.
1: Oh ja, en Bouchouari?
2: Bouchouari.
1: Die zat. Tellen,
2: ja. Ja. Ja. Ja, ik begin een beetje aan te twijfelen.
1: Ja, ik ook.
2: Dat je ergens geld voor betaald hebt, dat betekent niet meteen dat hij in de basis hoort. En, zou moeten zijn.
1: En je hebt hem 4 jaar vastgelegd.
2: Juist, inderdaad.
0: Best wel lang.
2: Dat schept verwachtingen, zou je zeggen.
1: Last lang. NAC begon wel heel aardig aan de wedstrijd. Hij creëerde wat kansjes. Maar hoe is het toch mogelijk dat als Vitesse, of überhaupt de tegenstander, 1 keer bij de goal komt.
0: Ja.
1: En dat hij er dan gelijk in zit? Hoe kan dat?
0: Tegen Eindhoven ook, hè?
1: Ja, dat is niet normaal. Er ging nu overigens wel een fout van Jan van den Berg aan vooraf.
0: Ja.
1: Want die tuimde totaal verkeerd. Of hij tuimde niet. Dat kan ook.
0: Ja. Dat is helemaal niet aan het tuimen.
1: Hij ging gewoon,
0: had zijn horloge niet bij.
1: Nee, ja, hij ging gewoon finaal onder de bal door. Uh-huh. Omdat Vitesse een vrije trap snel nam. Maar Jan die anticipeerde niet goed.
0: Ja.
1: Nou, die bal komt voor. Ja, en die ballen schieten me er gewoon in één keer er weer in.
2: Was dat die situatie? Want ik kan de doelpunt er niet echt meer goed voor mogen hebben.
1: Het was die situatie waarbij Jan onder de bal doorging.
2: Ja, had daar Milan Brouwers ook iets mee te maken op dat moment?
1: Nee, die stond er toen niet.
0: Die was er niet bijna mee.
1: Nee, die stond er nog niet.
2: Daarna was dat bij het tweede doel.
1: Nee, dat was het tweede doel.
2: Nou ja, dan heb ik het goed. Sorry.
1: Nee. Dat is gelijk 1-0. En dan kijk je weer gelijk tegen de feiten. Noem je dat? Loop je gelijk achter de feiten aan.
2: Yep.
0: Ja, onnodig weer. En weer onnodig, hè?
1: Ja, dat zeer, zeer onnodig. Dat deed NAC op zich wel goed, want ze creëerden veel kansen. En de gelijkmaker viel vrij snel.
0: Ja.
1: Dankzij een van de uitblinkers aan de NAC-zijde. Ik heb het gezegd, hè? Een van de uitblinkers aan de NAC-zijde.
0: Je hebt het gezegd.
2: Een van de?
1: Andreas. Een van de Andreas, Charles, of weet hij?
2: Ja.
1: Briem.
2: Charles, ja.
0: Charles, ja. Als naar voor Briem.
1: Ja. Ja.
0: Nee, hoe heet hij nou?
1: Ja,
0: we moeten even de naam goed vertellen.
1: Ja.
0: Charles Andreas Briem.
2: Ja, Charles Andreas.
1: Ja, die stond echt goed te voetballen vanaf links.
2: Ja.
1: Stond hij echt regelmatig zijn mannen.
0: Ik vind Briem de laatste tijd echt te loskomen.
1: Ik vind hem de laatste tijd ook goed. En ik zie langzaam weer de Briem die bij Eindhoven zat.
2: Die zit echt op zijn Briemer de laatste week.
1: Dan zie je de goede Briem.
2: Ja.
0: Ja.
1: En dat was gewoon
0: ik ben wel fan van hem dan, hè?
1: Dat was gewoon een knappe goal, want hij draait gewoon goed weg. Hij schiet die ballen in de bovenhoek, niks mis mee.
2: Hij kreeg wel tijd en ruimte om die draai helemaal te maken.
1: Dat dan weer wel, want die verdediger die maakte al een sliding. Ja. Voordat hij nog maar de bal had aangenomen, Briem. Maar goed. Maar hij anticipeerde goed. Hij ging er goed mee door.
2: En hij heeft volgens mij ook lichte verkering met Soa. Hè? Want die gaan ook wel goed met misschien wel heel dat
1: ik dacht dat hij zei, hij heeft een Soa.
2: Ze weten elkaar goed te vinden. Ook. Dus dat was een mooie assist van Soa.
1: Ja,
2: van
1: dat klopt.
2: Die zat er ook lekker in.
1: Dat klopt.
2: En
1: even later was het zelfs Soa.
2: Mocht hij het zelf doen?
1: Ja, mocht hij zelf niet voor de 1-2 zorgen.
0: Nou, die Soa is ineens ook wel...
1: Die keeper,
0: daar worden we ook ineens fan
1: die
0: van.
1: Die keeper van Vitesse die verwerkte een voorzet niet helemaal goed. En Soa tikte hem gewoon goed binnen.
2: Ja.
1: Dat kan gebeuren.
0: Opvallend. Het klinkt wel heel erg van een oude zo. Moet nog maar laten zien.
1: Nou ja, je zag ook de verbaasdheid bij hemzelf en bij die andere spelers. Hey, wat? Maakt zo wel nou een doelpunt? Ja.
0: Nou.
1: Wij waren trouwens ook verbaasd, hoor. Maar goed.
0: Ja, van Briem werd niet meer verbaasd inmiddels.
1: Nee, inmiddels.
0: Want hij scoorde tegen Eindhoven ook één keer, maar wel een mooi goal ook. Hij was echt los.
2: Ja.
0: Dus dat was fijn. Voor hem.
1: Ja. En daarna kreeg NAC nog mogelijkheden om uit te lopen naar 1-3 of 1-4.
2: Ja.
1: Lucas raakt onder de paal.
0: Ja,
1: de balletje achter de stambeen langs. Zo, de Jens, hè.
0: Waarom kan dit? Jammer, hè?
1: Dat was prachtig, zeg.
0: Ja.
1: Nassau die nog alleen om de keeper afging, maar een beetje traag was. Waardoor die...
0: Waarom?
1: Ja, waardoor die verdediger nog met de sliding goed kon. Ik krijg een goede sliding trouwens. Ja.
0: Nassau was niet helemaal zoals de week ervoor.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik vond Nassau de eerste helft ging nog wel, maar de tweede helft kreeg hij persoonlijke bewaking.
0: Ja, hoe had hij een meehoor mee?
2: Ja, er stonden misschien wel twee man op.
1: Ja, ik denk twee man zelfs, ja. Ja, en dan lukte niet veel meer.
0: Dat is slim omgezet van hem natuurlijk.
1: NAC is de tweede helft ook helemaal niet meer bij de goal geweest.
2: Je moet een beetje ruimte krijgen, die jongen.
0: Ja, je moet hem wel ruimte geven, inderdaad.
1: Ja.
0: Als ze allemaal aan de bewaking, aan de ketting leggen,
1: dan wordt het wel anders, hè?
2: Dat vind ik wel een gevaarlijke constatering. Want we zien andere clubs ook van, hoe ga je NAC neutraliseren?
0: Dan moet je al twee man aan hem opofferen. Dat wilden ze ook niet altijd, hè?
2: Dat zo plakken.
1: Nee, dat klopt. Maar dan zou je dus zeggen dat Mats Seuntjes die andere moet zijn, die dan er bovenuit staat. Maar die hebben we dus even.
0: Die is even nog niet uit de lappenmand.
1: Dat vind ik dus heel erg jammer. Ja, dat vind ik echt jammer.
2: Dat mis je wel in zo'n situatie.
1: Die mis je, ja.
2: Zo ben je vrij kwetsbaar.
1: Juist.
2: Ja. Klopt, ja.
0: Maar goed, als je die er ook nog bij hebt,
1: dan heb je,
0: ben ik niet ontevreden,
1: denk
0: jongens.
1: Ik wel een heel leuk elftal. Er zijn mensen die klagen over Shumano. Daar heb ik even op zitten letten.
0: Mm-hmm.
1: Maar die Shumano werkt wel hard, hè. Hij heeft
0: doet hard. Zo, dank je.
1: Nou, niet te hard, maar in de spits heeft hij wel een ondankbare rol.
0: Mm-hmm.
1: Hij moet veel kaatsen, ballen aannemen en zo. Maar je ziet dat hij op techniek...
0: Ja, ik vind hem
1: wel... toch wel geweldig kan voetballen.
0: Hij kan goed voetballen. Hij zit op voetballen, zeg maar.
1: Ja, hij zit echt op voetballen.
0: Maar hij is kwetsbaar qua blessures natuurlijk.
2: Ja, daarom beweegt hij niet zoveel.
1: Nee, dat is waar.
2: Ik denk dat hij daar best onzeker over is. Hoe minder dat ik beweeg, hoe efficiënter ik beweeg.
1: Dat klopt.
2: Hoe zwanger ik met mijn krachten en met zijn moves omga, hoe minder snel dat ik geblesseerd blijf.
1: Ik zou graag zien dat er iemand dichter bij Shumano voetbalt.
2: Ja.
1: Want hij moet er vaak zoeken naar een combinatie bij iemand die verder weg staat.
2: Ja.
1: En dus ik heb iemand liever dichter bij Shumano.
2: Ja.
0: Maar ik ben weer, het is wel het niveau zakt dan weer. Maar het is wel, de wissels waren dit keer niet zo heel goed als de week daarvoor.
1: Nee, want...
0: tegen Eindhoven had je hele leuke, goede wissels. Dat is ook al soms een beetje geluk. Dat was nou wat minder.
1: Nee, ja, dat was zeker niet minder. Met name onze grote vriend Frederik Oldroep Jensen.
0: Ja, die reden door de mangel.
1: Ja, daar word je een beetje moe van.
0: Wat is er met die gast aan de hand?
1: Ja, wat is er met Frederik Oldroep Jensen? Is er een psycholoog in de zaal die kan twitteren of zo? Want die jongen, ik weet niet wat. Die hele seizoen raakt die man nog geen bal.
2: Ja, het is een beetje op het moment dat hij erin komt. Maar op het moment dan is het in een keer, you feel the room een beetje. Hè? Het lijkt alsof hij niet weet wat de rest aan het doen is.
0: Ja.
2: En andersom.
1: Met name in de kleine ruimte. Hè?
2: Ja, je zat op die middellijn. Te waren van alles ook weer uitgevallen. Waar speelt hij nou zeker die bal naartoe? Dan zouden de anderen denken van, joh, voel je niet aan wat wij nou wilden gaan opzetten hier? Die bal ging
1: in. Dan kun je zeggen van, aan die 2-2, daar gaat een overtreding aan vooraf.
0: Ja.
1: Maar leer nou toch eens, als je op middenveld staat, dat je een duel moet winnen. En niet als een wijf erin moet gaan. Maar jongen. Win toch eens een duel. Of schiet die bal weg.
0: Ja, voor mijn part. Dat doet hij dus niet.
1: Nee, dat doet hij dus niet. Dus, dat is de inleiding.
0: Dat is geen Lucas,
1: de
0: Marcel.
1: Maar dat is de aanleiding voor de 2-2.
0: Ja.
1: Want die voorzet komt. Die bal wordt van richting veranderd. Hille, die denkt van, oh, maar waar is mijn spits? Terwijl dat hij achter hem staat en die kijkt dus totaal de verkeerde kant uit.
0: Ja.
1: En die bal schiet gewoon heel makkelijk. Die stond volgens mij in het doelgebied of aan de rand. Dus hij stond heel dicht bij het doel. En dan ben je niet gedekt. Ja, dat vind ik raar.
0: Dat kan niet, hè?
1: Nee, dat kan niet. En dan schoot de 2-2 binnen. Dus daar gaat helemaal nergens over.
0: Zonde weer, want dat is niet nodig, hè? Die 2-2 was absoluut niet nodig.
1: Je kunt, Vitesse was namelijk wel dreigend. Mm-hmm. Maar echt een grote kansen kregen ze niet.
0: Nee. Die hadden we eigenlijk... Ja, oké, we hebben een punt.
1: Ja, maar laat
0: het lampje van Joep niet aan. Maar we hebben vorig jaar verloren we dit soort wedstrijden. Hè?
1: Ja, dat is zo. Maar als je mee wil doen, moet je dit soort wedstrijden winnen.
0: Je moet meer uit gaan winnen.
2: Want Vitesse was gewoon eigenlijk niet heel veel waard, toch? Ik bedoel, die hadden we al heel makkelijk af kunnen maken.
1: Ik vond de beste man bij Vitesse die Bannes. En de rest van het elftal...
0: Die Bannes is al vaker lastig geweest voor ons, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar de rest van het elftal was echt helemaal niks. Maar
2: had je gewoon heel makkelijk kunnen winnen. Want de eerste elftal moet afmaken.
1: Ja, de eerste helft had je al met 1-4 voor moeten staan.
0: Maar het werd 2-2.
1: Ja, dat doe je dus niet.
0: Dan hoop je eigenlijk dat hij die alsnog een keer nog verliest dadelijk. Maar
1: dan doe je iets niet goed.
0: Nee, dat klopt.
1: En waar Kruijs al eerder heeft gezegd, nou krijgt gewoon veel te makkelijk veel te veel doelpunten tegen. En dan vroeg ik aan toe, hoe is het toch mogelijk dat als na 10 minuten of een kwartier, dan is de tegenstander nog niet bij de goal geweest en dan komen ze bij de goal zitten er gelijk in.
0: Ja, Kruijs zei er trouwens iets over dingen. Die zei van, we moeten nou tegen MVV moeten we in de box bij ons, bij MVV goed zijn, maar ook in onze eigen box.
1: En gelijk heeft hij. Ja, ik snap al wat Kruijs bedoelt. Dat je moet een killersmentaliteit hebben.
0: Dat, hij wil wel dat zien. En je merkt wel dat toch wel meer groeit.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik wil nog even één aspect roepen. Zeg wel de nul houden. Maar met doelman Verrips is dat heel moeilijk.
0: Ik heb Verripsluiting, zei iemand ook.
1: Ja.
0: Je hebt de Roy Kotsluiting, je hebt onze blunder Griek en je hebt de Roy, hoe heet die, Michael Verripsluiting.
1: Ja, ja.
2: Verrips,
0: 2.0. Ja, ik weet niet, we hebben niet echt een niveaukeeper, hè, in die zin.
2: Nee. Hij pakt nog geen punten voor ons.
1: Nee, dat wou ik net zeggen, het is geen punten pakken.
0: Nee, de
1: Binica wel. Af en toe wel. Binica was namelijk gewoon een goede lijnkeeper.
2: Moet op vak G gaan recruteren.
1: Ja.
0: Heb je daar allemaal lijnkeepers?
2: Nee, puntenpakkers.
1: Ja.
0: Ik dacht andere lijnen.
1: Die lijnen liggen er juist niet meer.
0: Oh, die zijn al weg. Ja. Oh, ja, als het voor geen langskomt.
2: Beetje vervaagd. Ja.
0: Zo. Jee. Het is 9:05, jongens. Zijn we klaar met de wedstrijd?
1: We hebben het onnodig weggegeven. Moeten we nog het hebben over het incident na de wedstrijd?
2: Ja, ik vond die sowieso. Moeten we die onderdoen laten. En dan gaan we naar het plaatje, inderdaad.
0: Ja.
2: Wat ik opvallend vond was de manier waarop de doelpunten werden gevierd. Dat was de twee doelpunten, Max Briem en daarna Soa. Gingen we heel erg opzichtig richting de technische staf af. Om het vooral ook met... Ja, in eerste instantie met Rick Kruijs te vieren. Maar ik dacht dat Soa voornamelijk zich richtte op Anouar. Dat hij die in de handen vloog. Het wordt wel... De groep wil wel een signaal afgeven. Ook naar de technische staf van jongens. Kijk, we zijn een nieuwe weg ingeslagen. We hebben een andere werkwijze en vertrouwen.
0: Ja.
2: En
3: Mooi. Ook op die manier een dankbaarheid. En in ieder geval dat ze ook laten zien voor hoe we wilden het samen echt wel de goede kant uit trekken.
1: Maar ik doelde eigenlijk meer op het wc-pot incident.
2: Ja, die wou ik dan na. Dat is niet hetzelfde. Nee, precies. Maar dat kan dan na. Als het van jou mag.
0: Het wc-pot incident.
2: Ja, want het was in één keer de eerste helft was voorbij. We twijfelen nog wel. Gaan we nog even een drankje halen? Nou, we bleven even op de tribune, want het was wel erg druk.
1: Ja, de catering was wel weer waardeloos geregeld.
2: Ja, de catering was weer op zijn vitesse.
0: Hoe kan dat nou? Er is best wel ruimte daarachter,
2: ze wisten al een poosje dat we richting uitverkocht gingen. Ja. Zeg maar, ze hebben daar elke week 150 of 200 mensen hooguit of zo in dat uitvak. En in één keer,
0: Kon ze even niet aan.
2: Kon ze eventjes niet aan. Duurde gewoon verschrikkelijk lang. Er stond continu gewoon een rij van 20 meter om maar even zo uit te drukken. Dus dat duurde gewoon verschrikkelijk lang voordat je het drankje kon halen. Ze hebben er veel geld laten liggen. En een hoop gefrustreerde actiepots gecreëerd. Maar goed, we hebben het allemaal overleefd. De trommelvliezen die het niet overleefd hebben, zijn van 5 mensen die in de wc's waren, de heren wc's waren op het moment dat er een of andere kneus het een goed idee vond om een nitraatje in een urinemaartje te laten ontploffen. En waardoor er 5-6 gewonden waren te betreuren. Iemand die in ieder geval niet meer kan horen. Of in ieder geval wat een druk verplaatsing dat creëert in een afgesloten ruimte.
1: Ja. Dat zijn complete bommen.
2: We zijn het in de auto nog. Ja, vroeger, weet je wel, we hadden het over kattenkwaad, noem maar op. Maar dan had je het over strijkertjes en astronauten.
0: Ik ben wel eens in de wc geweest. Door de wc. Ja. Nou, dat wil je ook al niet
2: maar
0: eens.
2: Maar astronauten en strijkers, dat zijn een beetje de knalechten van nu, weet je wel. Dat maakt maakt niet druk. Maar nitraat en de cobra's en dat soort apparaten, daar worden binnen momenteel in het criminele circuit worden de aanslagen mee gepleegd, weet je wel. Er worden auto's mee ontploft, er worden deuren mee ontvreemd. En dat leg je nou in een urinoir. In een voetbalstadion.
1: Ja, in de
2: waar de mensen
1: wc
2: naast staan.
1: Ja.
2: Dat is toch.
0: Hoe komt dat binnen ook weer? Dan
1: die persoon die. Die moet je. 1. Een levenslang stadionverbod geven.
2: Ja.
1: En zorg je dat hij nooit meer bijna
2: komt. Ik heb er weinig coulants mee. Maar zoiets.
0: Die hebben ze ook meteen gepakt, hè?
1: Leon?
0: Of niet?
2: Ja, ik hoop dat ze ook wel de juiste hebben. Dat twijfelen een paar stewards wel eens aan. Zo van, ik weet niet of dat
0: nog
2: wel
0: juist is.
2: Maar in ieder geval. Laten we dit inderdaad met z'n allen veroordelen. Dat we dit soort zaken niet willen. Hè. We namens loco's en fronten. We zeggen ook, we zijn geen tegenstanders van vuurwerk. Vinden we, maar wel mooi vuurwerk. Ja, vuurwerk die iets bijdraagt aan de sfeer.
1: Ja.
2: En we zeggen ook zo vaak van jongens, ook met trainingen en noem maar op. Als wij iets ondersteuning willen laten plaatsvinden. Hè, of van de laatste training voor een belangrijke wedstrijd. Kom vooral daar naartoe. Of het uitgeleide doen van een bus naar een belangrijke wedstrijd.
1: Ja.
2: Dan zeggen wij niet voor niks. Laat het knalvuurwerk thuis. En dat is niet alleen vanwege het feit dat het mag allemaal niet. Maar het draagt totaal niet bij. Het is gevaarlijk. Het
0: voegt helemaal nul toe.
2: Er staan kleine kinderen bij. Want het is toegankelijk voor iedereen. Het jaagt iedereen onnodig op de stuipen op het lijf. Het is gewoon gevaarlijk. We weten ook niet wie het afsteekt.
0: Nee.
2: Niet iedereen kan even goed omgaan met vuurwerk. Ja. En als dat allemaal tussen het publiek kapot kan, we willen het gewoon niet.
0: Als je daar in de vak hebt, dan wordt het helemaal een drama.
2: Het gaat helemaal antisfeer. Ja.
1: Mag ik daar nog even iets aan toevoegen? Jij zegt niet iedereen. Wat zei nou?
2: Niet iedereen is even
0: handig met vaardig met vuurwerk.
1: Ja, dat was het.
2: Niet kan iedereen
1: maar ook niet iedereen is even vaardig in een grote groep van 1000 mensen.
2: Ja, dat blijkt.
1: Er zijn altijd mensen, supporters. Die gaan hele rare dingen doen. Ja. Omdat ze in een groep van 1000 mensen zitten.
0: Dan denken ze, ik ben toch niet. Niemand ziet mij, ik ben hier
1: dat
0: gewoon.
1: Dat denken ze, dat is heel naïef om te denken. Overigens vind ik, maar goed.
0: Ja, maar dat is wel wat gebeurt.
1: Maar leer je nou toch eens gedragen in een groep van in een grote groep. Ja. Doe het toch eens normaal.
2: Ik vind het zo zonde ook voor alle inspanningen die zowel NAC, de supporterszaken, hebben geregeld om deze wedstrijd op deze manier.
0: Want Gijs was ook nog bij ons te gast. Die heeft heel veel voorbereidingen aan.
2: Precies.
1: Ja, zeker.
2: Het hele SLO-team die zich hier enorm sterk voor hebben gemaakt. Want Vitesse heeft ook op hun beurt gewoon die waren heel lang aan het twijfelen. Wat is NAC en noem maar op. Hè. Wat is er afgelopen tijd allemaal gebeurd. En die waren, weet je, na de Seuntjes sterretjesactie. Waren ze toch om van wat mooi.
0: Maar het is dachten ze van de minder mensen.
2: Dat is feitelijk beloond met een vrij soepele afreisregeling. Dat je in ieder geval
0: voluit
2: met autocombi's mocht komen. Want 110 mocht met de auto komen. Waar waren daar een aantal van. Maar ook dat zij het konden toestaan dat enorme
3: een megadoek in het uitvak mocht worden.
0: Oh, ja,
3: want
0: ja,
3: dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Nee. Hè? Daar is behoorlijk wel wisselgeld en vertrouwen voor nodig bij een gastheer. Zoals Vitesse. En die zijn daardoor overstag gegaan van nee, dat is wel zo mooi. En laten we hier aan meewerken. En dan wordt dat op deze manier beloond door zo'n eenling. Dus bij Front en Loco's, wij ook als organisators van die sfeeractie palen daar enorm van dat er een of andere figuur, een eenling, zo'n feestje verpest voor iedereen wat eigenlijk een mooie wedstrijd had moeten zijn en de focus had moeten zijn op dat mooie megadoek wat daar gemaakt is. Om nog even te benadrukken, die jongen die dat heeft gedaan is niet geleerd aan Loco's of Front of zo'n fanatieke...
0: Maar hij heeft wel een paar gewonnen op zijn geweten, 5-6, hè, en dat is best wel dat is wel heftig natuurlijk. Ja. Als je zoiets veroorzaakt, laat staan dat hij het in het vak gooit, hè, zoiets.
3: Ja.
0: Stel dat daar in zo'n vak.
1: Stel dat hij daar in zo'n hoofd had gehad.
0: Ja, man, echt. Ja.
1: Of in het vak van Vitesse.
0: Dat kan ook nog, hè. Dan ben je wel even klaar weer, hè.
1: Ja, dat klopt gewoon niet, hè.
0: Maar goed.
1: Ja. Moeten we nog het hebben over het incident aan het einde van de wedstrijd?
3: Iets met pepperspray. Ik weet niet wat ik daarvan kan zeggen. Want ik heb dat ook niet met... boven gebleven. Want wij zagen het daar beneden. We waren ook met wat mensen om ons heen die wat minder valide, minder mobiel waren. Zeg maar, nou blijf maar boven met z'n allen. Want je komt er in het gedrang. Want er komen weer met mensen naar boven die en misselijk en wat pepperspray aan het verdragen waren. Want de politie had zo'n 7-8-busjes of zo lekker leeggespoten op het volk. Ik weet niet precies, ik kan dat niet zeggen. Ik durf niet te vertellen. Ja, omdat ik het niet weet wat daar precies aan vooraf gegaan. Wat de aanleiding was, wat de beginner was.
0: Was na de wedstrijd?
1: Ja, maar in principe gebruikt de politie pepperspray om supportersgroepen uit elkaar te houden.
3: Ja, precies.
1: Dus ik denk dat het een beetje bedoeld was om de nachtsponsors een beetje terug te...
3: Ja, dat was geloof ik een buitenlandse club bij gelieerd aan Vitesse die graag op zoek was naar een confrontatie. Vermoedelijk heeft het daar ook wel mee te maken. Iets waar een deel van de actiepot ook wat de oren van hebben gekregen. Maar ja, dan krijg je dat soort dingen wat Marcel dan vertelt. Hè. Dus groepen uit elkaar gaan. Er zat nog ook wel een hek tussen, maar ja.
0: Bij de Gelderland valt er meestal wel mee.
3: Vaak niet zoveel zo'n hek inderdaad.
0: Nee, daar niet.
3: Zeker daar niet.
0: Nee, dat is echt een soort plein met een los hek.
1: Boomhekje.
0: En dat is iets anders dan bij ons, zeg maar.
3: Ja, dus we gingen met een driedubbele vieze smaak in de mond. Gingen we eigenlijk het stadion uit. En de 2-2, de late 2-2. Die bom, waar later wel duidelijk werd hoeveel schade het heeft aangericht. En het incident met de pepperspray en de toestanden.
0: Heel vervelend allemaal.
3: Toch eigenlijk heel vervelend. Wat eigenlijk een mooi voetbalfeestje had moeten zijn. Dus dat heeft het niet helemaal opgeleverd.
1: Nee, we gingen naar huis met een beetje rare smaak.
0: Heel vervelend. Nou, hopen de volgende keer beter en dat het niet allemaal weer heel veel consequenties heeft. Ja. Dat het gezien wordt inderdaad van een actie van een eenling.
3: Ja,
0: we gaan nou even naar de... We zijn een beetje later, maar goed. We kunnen eventueel verlengen, Leon.
3: We hebben niet zo hele grote, dappere, grote grabbaton. Daar kunnen we vrij vlot doorheen, hoor. Maar
0: wel de jeugd natuurlijk.
3: Die zit eraan. Goed nieuws.
0: Maar de artiest mag even doen, Leon.
3: Ja, ik was vorige week heel trots en nog steeds trots om aan te kondigen dat Fotosynthese, onze Breda's trots... Met een nieuw hip-hop rap album is uitgekomen vorige week. En daar zijn we gelijk begonnen met een prachtige plaat. Antwoorden zijn nog steeds ver weg, luidde die titel. Ik heb weer een pareltje gevonden. Ook eentje van Meijnert, van de Fotosynthese. Met hem overlegd van, joh, ik kan hier echt niet uit kiezen uit die 15
0: tracks. Heb je zelf mogen kiezen?
3: Nou ja, ik heb er 3 uitgehaald. Want ik dacht, die moeten er eigenlijk op. Maar ik zeg, jij hebt ook wel een veto. Dus dan mag je ook over even vetoen. Maar welke 2 mag je er nog eens even bij hebben? Eentje waar ik van wist dat hij erop wilde hebben. Want dat is een van zijn favoriete tracks. En ik zal hem even quoteren. Zoals hij dat citeren. Mijn favoriete track van de plaat. De productie, de details, de verses. Ik kan erin verdwalen. Luister je naar dit album? Luister dan please extra goed naar dit nummer. Niet in de laatste plaats omdat mijn vrouw de intro en de outro heeft zingt. En die luidt, Asuki Tom, hou nou toch je hart vast. En Asuki Tom is een kwinkslag op het Turkse woord Askim, dat mijn schat betekent.
0: Ah.
3: Nou, het is echt een heerlijke plaat. Het zijn echt fantastische teksten met gewoon een beetje hypnotiserende klanken. Prachtige intro-outro van zijn vrouw. En het is, ga er vooral eens naar luisteren. Hou toch je hart vast, Fotosynthese.

Op de toppen van mijn kunnen ze niet tippen. Listen. Op een top, van top tot tenen, mijn slof of slipper. Listen, schrijf geen blokken voor mijn domme dingen. Jonge mannen pompen foto's en zijn plots te slimmer. Logisch, ik werk alleen met bro's, dus is de beat van Brody. Ik werk alleen met goats, dus is de feature ook me. Ik werk alleen met pro's, daarom alles wat ik produceer is een probleem als stiekem iets waarvan ik profiteer. Gebruik mijn kopieer, is niets wat ik niet kopieer. Ik accepteer dat alle pijn en veer me motiveert. En jij komt fucking skeer terwijl ik confisqueer. Ik conformeer terwijl jij conformeert. Ik kan niet comfortabel zijn wanneer ik net al lang niet confronteer. Ik zeg je sorry meer alleen maar voor een toffe sfeer. Maar die neiging is soms heavy, net een bungee jump of ferry. Ik ga op en neer. Wachten elke week op de ommekeer. Maar des te harder ik het wil, hoe meer het op me keert. Ik zweer, het lijkt wel omgekeerd. Ik ben niet echt in controle als ik controleer. En vaak voel ik me fout als ik je corrigeer. Hou alle ballen in de lucht, dat heb ik jong geleerd. Klaar al die mannen met een verse als ik me concentreer. Alle plannen zijn gelukt als ik me committeer. Dus committeer ik me alweer. Ik zeg maar magedag, ik zeg maar bagedag. Ik zeg maar bagedag. Mensen

0: gecheckt en ben ik stil. Als je denkt het gaat om merken, ga je nog wel merken. Als je denkt het gaat om werken, gaat het toch niet werken. Als je denkt het gaat om likes, kan ik je ook niet liken. Ik wil je kern leren kennen en je hoofd begrijpen. Want goede dingen kunnen zo verdwijnen. Eerst genomineerd, dan op dodenlijsten. Eerst was ik je anker in die klote tijden. Nu ga je beter en wil je me naar de bodem krijgen.
1: En wat ben je aan het doen?
0: Aan het overpeinzen, aan het rennen, aan het springen voor te hoge eisen. Aan het vissen in te grote vijvers. Aan het gissen, aan het gokken op het winnen van die loterijen. Of ben

0: Attentionnement.
1: Fantastisch.
0: Fotosynthese.
1: Ja, van een album Ik Denk Dat Ik Voel. En er is nog uiteraard de CD-albumpresentatie. Zaterdag 31 oktober, de laatste zaterdag van deze maand.
2: Ja, met de
1: geen voetbal van NAC, in dat weekend pas de maandag op. Dus je kan gewoon een heel weekend daaromheen. Er zijn ook kaarten, mes.nl.
0: Is een mes.
1: In de grote zaal.
2: Ja, de bak, met de legendarische zin als een kanarie in de kolenmijnen.
1: Ja.
2: Fantastisch.
1: Ja.
2: Ja, dan snap je het.
1: Juist, goed hè.
2: Ja.
0: Kompels.
1: Nee, ik hou zo van deze artiest. Zo goed.
0: Maar hij komt nog, we zitten nu op 8 oktober. Ja, en komt hij nog drie keer
1: deze, langs. Deze maand heeft gelukkig 5 donderdagen. Dus we kunnen er maximaal proberen uit te halen. Maar ik zei tegen mijn taal, misschien moeten we zo overwegen om een extra maandje eraan te plakken. Maar je moet gewoon.
0: Hij zelf wel natuurlijk daar.
1: Moeten we doen. 31 augustus gewoon naar de mes gaan.
2: Ik zou nog een voorstel willen doen. Ik kan hier gewoon een keer live komen optreden.
1: Ja, even schaamteloos.
2: We hebben hier ruimte genoeg.
1: Zat. Ja, hier kunnen wel 100
0: ruimte, mensen.
3: Hallo.
0: Er is trouwens niemand meer in het pand.
1: Nee?
0: Nee, we zijn only lonely. We moeten de lampen uitdoen, mensen hier. Oké, we hebben technische zaken. Gaan we even naartoe. Zunderello in de aankoop.
2: Ja.
0: Nou, ik wil het trainingscomplex in Zundert kopen. Onderhandelingen zijn in de eindfase, mensen.
1: Ja, onderhandelingen. We wisten al eigenlijk al een poos geleden dat dit aanstaande was. Even vooruitlopend op die huurdeal die ze plaatsten.
2: Beetje tegenstrijdig. Want een aantal half jaar geleden zegt NAC dus, wij gaan hem voor 5 jaar huren en een half jaar later kopen ze het.
1: Ja.
2: Ik vind dat een beetje raar.
1: Ja, ze kregen de koopdeal niet echt helemaal goed voor elkaar. Dus ze moesten het even noodgedwongen eventjes met 5 jaar.
2: Dat zal het geweest zijn.
1: Ik denk dat het is, ja. Nee, het is een opmerkelijke move. Want er zijn wat door het consortium NAC is Breda zijn er toch wel wat beloftes gedaan. Wat streven is uitgesproken. In ieder geval onder die voorwaarden zijn we allemaal over stag gegaan. He, want anders hadden we voor City gekozen natuurlijk. Maar nee, maar dat we het, zeg maar alles gewoon in Breda gingen concentreren. Ja. Dus ook het hele trainingscomplex en alle jeugd en de vrouwen, noem maar op. Het hele pakketje bij elkaar in Breda. Nou weten we met z'n allen dat daar zal ongetwijfeld hard best voor zijn gedaan door degene die dit plan hebben overgenomen. Althans, we vragen ons af, hebben zij überhaupt wel het voetbalplan en de voornemens van de NAC is Breda consortium overgenomen? Of zijn ze gewoon hun eigen gang aan het gaan? Dat is een vraag waar we maandag bij de vooravond kunnen stellen, van wat is hier nou precies van over? Maar we weten ook wel, je hebt er ook de gemeente Breda voor nodig. En die omstandigheden rond de clubs en de locaties waar je mogelijk zou willen gaan zitten, die zijn niet optimaal of die zijn gewoon poepie duur.
2: Nee, dat klopt. Maar dan nog vind ik dat de creativiteit ontbreekt.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Je hebt een bepaald gegeven. Ja. De gemeente Breda werkt niet helemaal mee. De plekken zijn schaars. Ja, dan moet je toch iets gaan zoeken binnen de gemeente Breda. Dan moet je dus toch dusdanig creatief zijn dat je er omdag een oplossing zoekt.
1: Ja,
2: dat is niet gedaan.
1: Is het de wil die ontbreekt of is het de creativiteit die ontbreekt? Kijk, er zit natuurlijk wel een heel dun, gevaarlijk lijntje over van vanaf wanneer is iets staatssteun. Hè? Je praat anders dan over amateurclubs waar heel veel velden nog in eigendom en beheer zijn van de gemeente. Dat soort constructies. En op het moment dat het over een betaald voetbalorganisatie gaat, dan wordt het allemaal iets. Je moet iets voorzichtiger mee omgaan natuurlijk.
0: Dat snap ik ook wel.
1: Anders moet allemaal marktcomfort blijven.
0: Ja.
1: Het staat niet bij iedereen allerhoogst op de agenda binnen de gemeente Breda.
0: Dat blijkt.
1: Kijk, daar hebben ze zich in het verleden misschien wat gelegenheden voor gedaan. Om dat wel voor elkaar te krijgen. Dat is misschien nog toen nagelaten of niet goed genoeg op doorgepakt. Omdat NAC ook met name in die periode ook iets anders ervoor stond. De peseta's waren niet aanwezig die er nu wel zijn. Maar het enige wat met die peseta's nu kunnen worden gekocht is iets in Zundert. Kwamen wel wat interessante argumenten naar voren over slimme investering.
0: Je hebt wel waarde, hè?
1: Ja, ik weet niet wie het op een gegeven moment wil verkopen en welke andere voetbalclub. Want je bent daar een complex aan het neerzetten. Wat je dan, inderdaad, je kan sneller handelen als je iets wil uitbreiden aan dat complex. Hè. Je kan sneller, en dan kan een paar schijven tussenuit om wat uitbreiding aan dat complex. Als je faciliteiten wil uitbreiden om professioneler te worden, kan je dat sneller toepassen, kan je dat sneller realiseren, dat snap ik. kopen. Maar aan wie, voor maar, wie is dit een slimme investering dan? Voor, ja, voor als, wie gaat dit kopen dan? Voor
2: stel,
1: wie?
2: Stel dat het ooit misgaat, aan wie verkoop je die grond?
1: Ja, voor wie is deze waardevermeerdering nou...
0: Dat kun je niet aan een club verkopen daar. Dan verkoop je het aan een of andere woningontwikkelaar die daar woning op en neer gaat zetten.
2: Als
0: of
2: dat
0: zo.
2: Mag.
0: Ja, als dat de bestemming... Als, ja, dan heb je ook gelijk op bedrijven. Ja. Maar dat is ook bestemming. Dan heb je dat allemaal weer.
2: Dus, ja, maar je hebt...
0: Maar nu zit je gewoon nog 20 jaar daar, hè? Dus dat is nou wel duidelijk.
2: Ja, is, dat is niet dat... ideaal. En we hebben het de vorige keer al over gehad. De band tussen de club en de supporters wordt op deze manier alleen maar... De afstand tussen de club en supporters wordt op deze manier alleen maar groter, funest. Hè?
1: Dat, ja. dat vind ik nog het meest... dat vind ik echt het meest zorgwekkende. Wij verlangen echt, of we verlangen, het is allemaal geen nostalgisch idee. Want je ziet gewoon, het werkt, zo moet het werken. De
0: velden moet, bij het stadion eigenlijk.
1: Maar de mensen, de club, de spelers, het kantoor, alles is
0: dan samen.
1: Allemaal eilandjes. Je moet dat samen hebben. Ja, je moet terug samen. naar een clubgevoel en een verenigingsgevoel. Ja. Wat juist het unique selling point van NAC is.
0: Vroeger was het trainingsveld bij de oude stadion was gewoon een parkeerplaats, hè, tijdens de wedstrijd.
1: Ja, maar je kwam vroeger bij de Joop Korrebritstoren beneden in die kantine.
2: Ja.
1: Daar.
2: Ja,
1: dan zaten
2: we
1: om 9 uur 's ochtends met een katertje zaten we daar onze tosti naar binnen te werken.
2: Ja.
1: En dat ademde NAC, daar kwamen de NAC-iconen kwamen naar binnen. Gewoon alsof het gewoon zondag zaterdagochtend gewoon langs en kijken bij die jeugd. En de jeugd die zagen dat, raken geïnspireerd. De jeugd ziet de lichtmasten. Van daar is het eindstation. Ja. Daar wil op dat hoogveld willen we eindigen. Die zien ze nooit.
0: Die zien nou de heksenwiel.
1: Maar die spelers zelf ook. Wanneer komen ze nou op het stadion? Die zien de 1 keer in de 2 weken. En dan hebben ze Radverlegstadionvrees. Omdat ze dat stadion
0: nooit
1: zien.
0: Ze komen nooit. Bij wedstrijd van het eerste komen ze daar ook. Maar verder komen ze er nooit.
1: Die komen alleen maar op het NAC-kantoor om werkbriefjes af te leveren. En die kennen... Bij wijze van spreken, weet je. Alsof ze bijna uitzenden.
0: Werkbriefjes.
2: Nee, maar dat is wel... Dat is wel een serieus probleem.
1: Dat
2: hè?
1: Is echt. Ze kennen alleen maar een eigen technische eilandje. Er zit een kantoortje daar op Sundert. En dat is het enige wat ze daar tegenkomen. Dat ontbreekt. Die schakel.
2: Jij noemt nou de Joop Korenbritstoren. En ik ga nog een stapje terug. In de Beterstraat bij Henk in de kantine.

0: zeggen gewoon dat je moeite hebt. Stel dat je failliet gaat, dan is het terrein heel moeilijk bruikbaar voor iets anders.
1: Oh, zo.
0: Ja. En dan, ik geef altijd ander voorbeeld. Een olieraffinaderij, daar kun je heel goed olie mee maken. Als dat bedrijf failliet gaat, wat kun je dan nog met een olieraffinaderij?
2: Ja, precies.
1: Dat is leuke oude dingen. Historisch erfgoed.
0: Ja, dat dan wel, maar meer ook niet.
1: Nee, en een olie in de bodem.
2: Trainingskamp museum van maken.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Maar goed, jongens. Voordat we naar die jingle gaan, hebben we nou ook de forumavond
1: behandeld. Ja, die doen we.
2: Ga deze vragen ook allemaal stellen. Allemaal technische zaken, maar ook die Zunderello shizzle. Komende maandag 12 oktober meld je aan. Dat kan via die sportsraad pagina Google Docje invullen van goeie naampje. Zullen gewoon weten wie er komt. In ieder geval hoeveel mensen er komen. Hoeveel
1: ongeveer bier kunnen.
0: En hoeveel bitterballen.
1: Hoeveel bitterballen ook.
0: Bitterballen.
2: Hoeveel snackies je dan moet er neerleggen.
0: Frikandellen, bitterballen, kaas.
1: Ja. Het is een cordiaal, mensen. En de deuren gaan om 7 uur open. Het begint om 7:30. En tot 9:30 en dan gaat de tap open. Even kijken. Dan hebben we Overseer komt. We hebben Peter Maas komt. Rick Kruis. Nou, dat is
2: afgevinkt.
1: Ook... Nou, dan komt hij dan. Marcel, jouw favoriete onderwerp.
3: NAKPRAAT Grabbelton Nieuws.
0: En daar gaat hij dan. De uitslagen van de jeugd. De onder 21 verliest thuis met 2-3 van Dordrecht. Dat doet het niet goed. De onder 19 speelt gelijk uit bij AFC met 2-2. De onder 17 wint gewoon heel makkelijk met 0-2 bij FC Den Bosch.
1: Hey.
0: De onder 16 die verliest uit nipt met 2-3 thuis van PSV. De onder 15 die doet het goed. Die winnen met 5-3 van Volendam.
1: Komt straks een hele mooie nog, hè?
0: Zo. Ja, ik...
1: Nog, hè?
0: Ja.
1: Blijf erbij.
0: De onder 14 verliest uit bij ADO Den Haag met 3-1. Dan onder 13, mijn favoriet 11 dan.
2: Ja, dat is een mooie.
0: Ja,
1: die hebben geen spits deze keer.
0: Nee, deze keer niet, want die hebben een 0-0 gespeeld tegen PSV thuis.
2: Keurig stand gehouden.
0: Ja. Ja, dat wel. De onder 12, die nemen vast een voorschot op morgen. Want die moesten tegen MVV. Die hebben net gewonnen.
2: Met 29 mei.
0: Ja.
2: 29
0: mei.
1: 29-5. Hoe kan onder 13 nou 0-0 spelen en die 1 daaronder 29-5?
2: Ja, dit is volgens mij 4 wedstrijden bij elkaar.
0: De Graafschap. Nee, de onder 11 die moesten uit naar de Graafschap. Ja. En die winnen met 6-13. Ja. Daar wil ik nog één uitslag noemen. De NAC vrouwen die verliezen net met 7-0 bij Excelsior.
1: Net.
2: Ik heb voor het eerst dit seizoen eens naar de stand durven te kijken hoe ze bij de vrouwen staan.
0: Ja. Het is een
2: compleet nieuw elftal, compleet nieuw opbouw. Van de 30 dames zijn er 3 gebleven of zo. Er zijn 8 teams in de eerste divisie A. En NAC staat 7e met 3 puntjes. Net boven de vrouwen van Jong FC Utrecht.
0: Je gaat me het dan niet vertellen als ze kunnen degraderen, hè?
2: Eerste divisie A, B. Ja, dat zou. Je kan nog een stapje naar beneden, ja.
1: Oh jee, nou, dan
0: het programma.
1: Duimen maar.
0: Ja, de onder 11 die moeten thuis tegen NEC op Heksenbiel.
2: Ja.
0: De onder 12 is vrij. De onder 13 die moet bij Sportpark de aftrap. Dus dan moet je naar Den Haag toe. De onder 14 die speelt op Heksenbiel tegen PSV. De onder 15 moet naar Kalverhoek, oftewel AZ. De onder 16... op Zoudenbalg tegen Utrecht.
1: Zoudenbalg,
0: ja. De onder 17 speelt tegen Sportlust 46. Dat is net na de oorlog opgericht, dus dat is wel goed, denk ik dan.
1: Dat is net vers beginnen.
0: Ja, als je in de oorlog bent opgericht, dan is dat een beetje dubieus, hè? Mag ik dat zeggen?
1: Germania 43.
2: Dan heb je een beetje de verkeerde subsidies gekregen. Ja.
0: Maar goed, dat is op Heksenwiel. En de onder 19... speelt ook op Heksenwiel. Nou dan tegen Fortuna Sittard. Even kijken. Dat zeg ik dan goed. Ja.
1: Ja.
0: De onder 21 tegen Volendam op... Jawel, origineel. Sportpark Volendam.
1: Nou, zeg,
0: wat zou dat toch zijn?
1: Zonder Kees Kwakman die naam, denk ik.
0: God. En de NAC vrouwen die zijn allemaal vrij.
2: Ja, die zouden aanvankelijk zouden die tegen Hera spelen. Maar die gaan dan maand naar 17 november of zo, geloof ik. Dus dat is allemaal verplaatst. Dat is beter ook,
1: want als weer beter is.
2: Hera gaat als een tierenlier. Dus,
1: doen we maar even niet.
0: Oh.
2: Hey, we hebben nog een minuutje. Ik wou nog even vertellen. In dat ene minuutje vertellen we ook een beetje gaan voorsorteren op NAC MVV. Tijdens NAC MVV wordt er ook aandacht besteed aan het overlijden van Patrick van Geel, ook wel de Colombiaan genoemd, 40-jarige leeftijd, om het leven gekomen door een fataal ongeluk. En in de 40ste minuut, wat symbool staat voor zijn leeftijd, gaan er op allerlei tribunes wat telefoonlimpjes aan. Ter nagedachtenis aan Patrick, aan Petje, die zaterdag de

0: vaart zal mooi krijgen.
1: Heel erg mooi. En we gaan even nu voorbeschouwen. Of de Nostradamus doen,
0: ja,
1: hè?
0: 20 secondjes.
1: Marcel.
2: 4-0.
1: Oh, zo.
2: Zo. En we houden 0 en we scoren 4 keer.
1: Zo, okay. Leon?
0: Ik denk 3-2.
1: 3-2. Ik doe, 2-0.
0: Wow.
1: Twee keer Brim.
0: Ja.
2: Sander, doe ik
1: Sander. Nou, Sander 1, 2-1 en de rest weet ik even niet.
0: Ja, Jury 6-1 of zo.
1: Zoiets. Ja. Jury viel om 19-5 in.
2: Ja.
1: De volgende week zijn we er weer op donderdagavond. Dank voor het.
3: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl. Wait till you're announced.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beiden stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest, maar haar

0: moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 633, een uitzending rond het thema de herfst. Te beginnen met Autumn Almanac. Hier zijn Ray Davis en zijn Kinks.

De herfstalmanak, daarmee kom je het najaar wel door. Je hoorde Ray Davis met zijn bandje The Kinks in 1967. Maar voordat we die herfstalmanak weer op ons nachtkastje leggen, denken we liever nog even terug aan al die mooie en leuke dingen die we de afgelopen zomer hebben gedaan. Net zoals Shelly Fabares dat in de jaren 60 deed in het volgende hitje The Things We Did Last Summer.

We blikten nog even terug op de zomer met Shelly Fabares en The Things We Did Last Summer. Maar als het herfst is, dan betekent dat dat de zomer weer voorbij is. Iets waar de vorig jaar overleden Gerard Cox ons ook al eens fijntjes op wees in zijn grootste hit. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Een bewerking was dat van City of New Orleans, een song van Steve Goodman. Maar omdat deze uitzending vandaag rond het thema herfst draait, is de uitvoering van Gerard de versie die ik je vandaag laat horen. Hier is nog eens Gerard Cox met als inleiding dat ook nu nog altijd onweerstaanbare vrouwenkoortje.

liedjes waarin we de zomer uitzwaaien. Dit was Gerard Cox met zijn onverwoestbare klassieker over het einde van de zomer, met de herfst als metafoor voor ouder worden en voor de weemoed waar dat seizoen symbool voor staat. Maar om op die voorbije zomer terug te komen, in januari van het jaar 1974 werd de fraaie song Summer is Over een bescheiden hit voor Dusty Springfield. Doordat Radio Veronica dit nummer toen gebruikte bij acties voor het behoud van de populaire zeezender. Goodbye.

0: Je luistert naar Groovin en ik probeer vandaag om er een sfeervolle najaarsuitzending van te maken. En met muziek van uitvoerenden als Dusty Springfield en Frank Sinatra gaat me dat vast lukken. Van zijn album September of My Years uit 1965 is dit die laatste met een lied van Kurt Weill over de septembermaand die tegelijkertijd de vergankelijkheid symboliseert. Oorspronkelijk te horen in de Broadway musical Knickerbocker Holiday uit 1938, maar dit is dus Sinatra in 1965, zo'n 27 jaar later dus.
1: When

Stemmige herfstliedjes op je lokale radio. Dit is Groovin met de herfstuitzending van 2026. En na Sinatra's September Song beluisterden we de Amerikaanse singer-songwriter Stephen Day met Autumn's Song. Een lied dat zo'n 10 jaar geleden het licht zag. Van nog recenter datum is dit de zangeres Esther van Hees, die vandaag een kort liedje van Dr. Anders P. ten gehore brengt, afkomstig van haar recentelijk verschenen album Nazomer, is dit de titelsong.

Het is oktober en het is herfst van deze recente opname van Esther van Hees. Nu naar de jong overleden Eva Cassidy, die hier een mooie live-uitvoering ten gehore brengt van Autumn Leaves. Een titel die in deze herfstuitzending van Groovin vanzelfsprekend niet mag ontbreken. Hier is Eva Cassidy met haar vertolking van de evergreen Autumn Leaves. Een stemmig liedje dat past bij het seizoen

Veel vrouwen die over de herfst zingen vandaag, zou het seizoen ze aanspreken, die dromerige dames. Het lijkt erop, want ook Ellie Niemann zong in 1966 over het najaar. Het lied werd pas 2 jaar later op single uitgebracht, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf Schippers Hijswerktuigen, waarvan akte. Hier is Ellie zonder Rickert deze keer. Wie?

Ellie Niemann, volgens mij heeft ze me ooit nog eens ontvriend op Facebook, maar dat terzijde. Want Julie London ondertussen, die heeft wel zin in de herfst. En in de oktobermaand, zo leerden we 1956, uit de volgende titel van haar album Calendar Girl. Een lied waarin ze verlangt naar een amoureus rendezvous in de sfeervolle oktobermaand. Geniet van het sensuele stemgeluid van deze onweerstaanbare diva. Hier is Julie London.

I caught him in the autumn, zo zong hoezepoes Julie London, die kennelijk een man had gevangen in haar web. En na dit Amerikaanse zuchtmeisje, nu naar een Franstalige zangeres uit diezelfde categorie. Uit 1966 is dit Françoise Hardy met nog zo'n veelbelovende romantische ontmoeting in de herfst, Rendez-vous d'automne.

Je hoorde achterin volgens Françoise Hardy met Rendez-vous d'automne en Yves Montand met zijn uitvoering van Les Feuilles Mortes in 1945 als een gedicht geschreven door de Franse surrealistische dichter Jacques Prévert. Later zorgde Joseph Kosma voor de muziek die het tot een wereldhit zou maken met uitvoeringen van artiesten als Frank Sinatra en Nat King Cole. En die laatste gaan we nu beluisteren. Hier is de Engelstalige versie van Les Feuilles Mortes.

Je hoorde Nat King Cole in de gelijknamige film Autumn Leaves, of hoe het gedicht van Prévert na een Frans chanson nu ook een Hollywoodfilm van een titel voorzag. En tijd voor een stukje klassieke muziek nu met Antonio Vivaldi.

Uit de vierjarige tijden, een cyclus van vier violenconcerten, gecomponeerd door Antonio Vivaldi, hoorde je het derde deel, L'automne, oftewel de herfst. Maar het wordt tijd voor een tango nu, een instrumentale, die lang geleden door Louis Camblore en zijn Musette-orkest aan het Bakkeliet werd toevertrouwd. En de titel van dit instrumentale juweeltje is Otoño en Biarritz.

0: Veel muzikale verrassingen in deze herfstuitzending van Groovin'. En van deze fraaie instrumentale muziek naar het Franse chanson nu, met een gedicht van Paul Verlaine dat op muziek werd gezet en dat hier muzikaal ten gehore wordt gebracht door Georges Brassens.
1: Les

En met het gedicht van Paul Verlaine besloot ik deze stemmige herfstuitzending van Groovin'. Mij is nog te melden dat Groovin' een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandag van 8 tot 9 is dat. En op donderdagavond dan hoor je Groovin' op Breda Nu. Volgende week dan is het thema in Groovin' houden van en vooral samen zijn. Dus dat wordt een liefdevolle uitzending. Ik begroet je graag dan weer.

0: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Wow.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke

0: Profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ben niet nooit alleen.
1: Dit is Breda Nu.
2: Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer heeft maandagmiddag onderzoek gedaan bij een elektrahuisje aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout. Een omwonende hoorde rond 2 uur een harde knal en vermoedde dat er iets was ontploft. De brandweer controleerde het huisje, maar ontdekte niks gevaarlijks. De omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels zijn de afzettingen verwijderd. Monteurs van netbeheerder Enexis controleren nog of alle techniek goed werkt. Het treinverkeer tussen Breda en Dordrecht is maandagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een incident op station Lage Zwaluwe. Daar was een goederentrein gestrand die mogelijk gevaarlijke stoffen lekte. De brandweer en ProRail kwamen ter plaatse. Een deel van het station werd afgesloten. Ook tussen Roosendaal en Dordrecht reden tijdelijk geen treinen. Rond 3:15 is het treinverkeer weer opgestart. Rond de wedstrijd tussen Vitesse en NAC zijn zaterdag 5 mensen gewond geraakt. Tijdens de rust werd vuurwerk afgestoken in het toilet van het uitvak. Daarbij raakten 3 supporters en 2 stewards gewond. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Na de wedstrijd waren er ook incidenten tussen supportersgroepen. De politie moest ingrijpen. NAC onderzoekt de gebeurtenissen samen met Vitesse en de lokale driehoek. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ja.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenviel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenviel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woning.